belangstellings, kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings, kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
1: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

en vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezien vrouw in een pakje is dezelfde bok. Zij zoek een beetje vroom vroom petroltra. Zoek een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Owen Susak, drunk a week in the field.
1: Owen Susak, it the woestijn en ons kiel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. De zure werk met Owen Susak. De zure werk met Owen Susak.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Je derg mij als ik nog wel slaap. Ik zie je gang gauw koffie maak. Ik hou van nu die dag begin.

Waarna aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat een verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

stem op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

pad kan de zon naar vreemde plekken toe vat. Vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil van moegheid omkap. Ek wil my vrou gaan vashou langs die see. Ek het my alles gegee.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

सही था सही था सही, वक्त का नक्शे, वक्त का नक्शे lekker geweest. Nou ja, en nou laat je de tijd voor zoiets anders. En laat ons niet weer, laat ons weer. Daar zullen nog.

Zei dat. Ik zie die mensen, kan je nog lekker zang. Dat is zoals ik het wil hee. Dat is zoals ik het wil hee. Die mensen het lekker gebraai. En die klomp, hele klomp daar zo in Sedgefield. Hele, jene kan je nog lekker samen. Ik is zo blij. Zo blij. Jullie is allemaal nog veilig en met mij. Ja, nee, ik weet. Er is zo baie van jullie daar in die dorp daar zo. In Sedgefield. Ja, en dan dans ik zo lekker samen. Ja, Hugh Hefner. Ja, jij moet ook samen dansen. Je kan maar dansen daar zo, hè. Krappie, Salome, Quentin, Crystal, Danny, Pietro en Wessel. Jo, het is een party daar zo. Het is een vleesbraai party. En het is lekker, het is recht. En ik zie nou Wessel is vol aan die gang daar. Hij danst, maar hij moet oppassen. Hij danst daar met die glas in die hand. Het is gevaarlijk. Het is baie gevaarlijk, nee. Jo, net maar gooi dat glas om binnen die vuur. En dan is het net een woef. Vlam daar zo. Hier moet oppas. Maar is lekker.

0: Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en acteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen het met styl.
1: Gaan groot radio.
2: As ek is by julle is nog met ons, ons keer nog lekker saam. Geen probleem nie, lekker. Ja, ek het een bykie anders muziek, ek het nou nie meer die hele baie boere muziek nie, nou so elke af en toe eniekie, maar het bly nog lekker. Julle moet saamluister, ons keer nog tot 9 tot, ja, het is een bykie oor 9.

het niet. Maar het mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms licht, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons in toevallig bezinnen. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mag ons fouten, maar het is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dat ik nou dat alles wat gebeurde.

Soms is het net als onze eerste rivier. De lieve is het in de maat toch als het dier. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat verzaak maken. Plek voor plannen en voor dromen gemaakt raak. Ik ben toch aan die daad wat laart. Ik kon gestapt op piekjes, piekjes toen mijn mama beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zal gelachen. En ik stamp op voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen die plekken waar ik al gezang het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebring het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.